A pak to przejdę. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy nie. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. Nigdy, nigdy.